0: passie, ontmoeting en ontspanning. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
3: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
3: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
3: Dankjewel.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
4: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
4: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Hallemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
2: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat het omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
7: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
2: Ja, die honger is groot.
7: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien De Waalen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
11: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud-VG, periode 1907-1981.
12: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
13: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
14: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
15: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
14: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
16: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
15: In de namiddag is er ook iets te doen?
16: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
15: Dat is een activiteit voor kinderen?
16: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen. En de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud. Dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
15: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
16: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
15: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
16: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
4: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
15: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
4: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
11: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
12: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
13: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
21: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland. Ja.
15: Ja, want u kent Oostende.
21: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
15: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kurszaal. Dat, dat is allemaal zo gegaan?
21: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Dat is wel heel tof.
15: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
21: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
15: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
15: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Björn Anseeuw.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
24: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
25: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
24: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewendeld, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen konden gaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
25: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
24: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar €95.000 per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
14: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
15: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
14: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
5: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
6: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
7: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
15: Jullie bereiken honderden mensen.
7: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
15: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
7: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
15: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
7: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
15: En bent u zelf bezig met een volgend project?
7: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
15: En wat is dat dan concreet?
7: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
15: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
7: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan.

0: David.
1: Ik ben Philippe Monsenweijer.
2: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
5: Hoe diep gaan jullie in de zee?
6: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
5: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
6: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
5: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
6: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
5: Veel succes.
6: Dankjewel.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met

0: wie dat is, dat kondigen we nog niet aan. Maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
0: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
4: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
5: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
6: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in 1 van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
7: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
7: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
11: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dan ze meegepakt in een KVDO. Dus zeer content.
11: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
11: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
11: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
15: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
11: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
17: Hier in de site bij het AZ Oostende.
18: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
19: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
20: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
11: In de namiddag is er ook iets te doen?
20: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
11: Dat is een activiteit voor kinderen?
20: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
11: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
20: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
11: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
20: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
7: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
1: Ja. Ja, want u kent Oostende.
7: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
7: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
7: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
5: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Kortevijwegstraat, een voorrangsweg wordt.
6: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
7: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
9: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
10: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
9: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
10: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
9: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan er bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
8: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
16: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
16: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
16: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
16: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
16: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
16: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
16: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
17: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
17: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
17: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
17: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
17: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
18: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
19: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
20: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms soms duurt dat iets langer dan, dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regio nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
22: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
22: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
22: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
22: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
25: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurzaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurzaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
6: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
7: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
8: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
21: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
26: Ik ben Romina van Oren.
27: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
28: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
13: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
13: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
13: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
13: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
13: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
5: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
6: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij The Atomic Orchestra terechtgekomen?
7: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
7: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
7: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in dit iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor ik het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Dat is wel heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
7: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin dat wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.

0: was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
1: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
9: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
10: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
9: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
10: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
9: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15@gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
0: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personen

0: personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheilig was.
7: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
8: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
9: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
10: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
11: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
12: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
11: Hoe diep gaan jullie in de zee?
12: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
11: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
12: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
11: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
12: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
11: Veel succes.
12: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
16: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
11: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
18: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
19: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
20: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook allemaal uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
11: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
21: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
11: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
21: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
11: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
21: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurszaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurszaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
11: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
21: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kurszaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
25: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
11: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
25: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
11: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
25: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
11: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
25: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
11: Ja, die honger is groot.
25: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
11: Dank u, Sebastien de Waele.
3: Regionieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
10: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
11: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
6: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
7: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
8: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
9: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
11: In de namiddag is er ook iets te doen?
9: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
11: Dat is een activiteit voor kinderen?
9: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
11: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
9: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
11: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
9: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel, ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live en uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland. Ja.
9: Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecologe, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
9: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kurszaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het sumum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in dit iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kurszaal, of het verhaal van een nieuw Kurszaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
9: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
5: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
6: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
5: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreden dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
6: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
5: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
12: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
13: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
14: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy Dee in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy Dee is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy Dee uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
15: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
16: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
16: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
16: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
16: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
16: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
16: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
16: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
17: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
18: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
19: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurzaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurzaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurzaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
21: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
22: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
23: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
24: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
24: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
24: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
24: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
24: Dankjewel.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Nie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
13: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
9: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
13: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
9: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
13: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
9: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
13: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
15: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
11: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
12: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
14: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
17: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
17: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar ja, moet weten, ik heb ook een job dat ik in

0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg hoesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme hoesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waalen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
10: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
9: In de namiddag is er ook iets te doen?
10: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
9: Dat is een activiteit voor kinderen?
10: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
9: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
10: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
9: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
10: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons

0: zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee regionieuws.
4: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
6: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
5: Ja. Ja, want u kent Oostende.
6: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
5: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
6: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van de Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
5: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
6: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
4: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
8: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
9: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Oostende werd het zeilschip Tommy Die in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
10: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Tot zover dit regionieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
11: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
12: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
11: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En ja, En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen veilig ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
12: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
11: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
4: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
17: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
17: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
19: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
20: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katlijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
21: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
4: Jullie bereiken honderden mensen.
21: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
5: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
21: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hè. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
5: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
21: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
5: En bent u zelf bezig met een volgend project?
21: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
5: En wat is dat dan concreet?
21: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
5: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
21: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Regionieuws.
4: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
24: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
25: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
5: Hoe diep gaan jullie in de zee?
25: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
5: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
25: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
5: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
25: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur. uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
5: Veel succes.
25: Dankjewel.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
7: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
7: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
9: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
10: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
12: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
11: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
11: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
11: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
5: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
11: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
4: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daaraan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daaraan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
9: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
11: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
9: In de namiddag is er ook iets te doen?
11: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
9: Dat is een activiteit voor kinderen?
11: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
9: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
11: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
9: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
11: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
13: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
14: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
15: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
16: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
16: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
16: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dat wordt hier met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
16: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
20: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
21: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
22: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
23: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
24: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
23: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreden dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
24: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
23: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop. En dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, at gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeijren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar €95.000 per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
11: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
2: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
10: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
13: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor

0: Sportcentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
0: Hoe diep gaan jullie in de zee?
3: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
0: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
3: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief actieve leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
3: Dankjewel.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
4: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
4: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Dirda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
1: Noordzee. Noordzee. Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
2: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
2: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
2: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
2: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
1: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
3: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, Daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg hoesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme hoesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
3: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
5: Iedere keer als ik met hem op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerken blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Cortec Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
7: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
7: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
9: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
8: In de namiddag is er ook iets te doen?
9: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje. En hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
8: Dat is een activiteit voor kinderen?
9: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen. En de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud. Dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
8: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
9: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
8: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
9: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
14: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
14: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit, het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
14: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
14: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
19: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
20: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
19: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
20: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
19: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het kleinstrand en dat ter hoogte van de Rode Blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
6: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
7: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
9: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
10: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
10: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
10: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
10: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
15: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
17: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
18: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
19: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
20: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
20: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
20: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurszaal. En op die openingsavond zal het kloppend hart zijn van het Kurszaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
20: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
8: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijen.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
25: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zie en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
25: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
25: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
25: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
25: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
8: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
4: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
6: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
7: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Ik ben persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
9: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
22: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
22: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
22: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
22: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
22: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
10: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
10: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
15: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
15: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kurszaal. Dat is allemaal zo gegaan?
15: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
15: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
3: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
16: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
17: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
18: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
17: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen. in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen, ja, enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. En dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
18: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
17: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop, en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
8: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire. Right.

0: en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
1: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
1: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
5: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
5: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
5: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
5: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
5: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
5: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge.

0: begrepen. Ja, dat zo Oostende niet.
1: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
8: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
7: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
8: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
10: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
11: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
12: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 2:10.
2: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
13: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
13: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
13: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
13: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
13: Dankjewel. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
2: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
19: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
0: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
19: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
0: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
19: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
0: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
19: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
7: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
15: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
16: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
21: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
22: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
23: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
16: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
16: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
16: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
1: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
16: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
16: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
7: Dank u, Sébastien de Waalen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit, het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
8: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
16: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
8: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
25: Ik ben Rudy de Meijer.
26: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
27: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroeverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
16: In de namiddag is er ook iets te doen?
27: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
16: Dat is een activiteit voor kinderen?
27: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
16: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
27: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
16: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
27: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: Visclub de Ostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Ostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Ostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust.
11: Nieuws en info.
6: Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee. Dagklapper.
12: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was u voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
13: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
16: Ja, want u kent Oostende.
13: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
16: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
13: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen adertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Dat is wel heel tof.
16: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
13: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
16: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
15: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
17: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerken blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
19: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
16: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
19: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
16: Tot zover dit regionieuws.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog.
10: Blikvermeijer ging met hem praten.
1: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
3: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
1: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
3: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
1: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15@gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
10: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijer.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
10: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
25: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
28: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
25: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
7: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
11: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.
2: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
12: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
16: Jullie bereiken honderden mensen.
12: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
16: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
12: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
16: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
12: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
16: En bent u zelf bezig met een volgend project?
12: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
16: En wat is dat dan concreet?
12: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
16: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
12: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
26: Ik ben Joke Doodlewoman.
27: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking
28: op de Oosterhoever. Wat is dat precies, aquawalking?
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
28: Hoe diep gaan jullie in de zee?
0: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
28: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
0: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
28: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
28: Veel succes.
0: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
5: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
6: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
7: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Gwenys van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwenys van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
10: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
10: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Iedereen
11: luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
18: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
18: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
18: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
18: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
18: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
12: Dank u, Sebastien de Waele.
11: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
11: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
12: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Nieuws en info aan de kust.
19: Nieuws en info.
17: Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee, dagklapper.
20: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht.

0: Voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
0: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
0: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
0: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
0: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
4: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
5: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
6: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
8: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
8: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
7: Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
3: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland.
2: Ja. Ja, want u kent Oostende.
3: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
3: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dat wordt hier met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
3: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
5: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
7: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
10: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
11: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
13: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
14: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
13: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
14: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
13: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was George Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
19: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
19: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
19: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
19: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
19: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
19: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
19: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy Dee in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy Dee is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy Dee uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
16: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
7: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
16: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
12: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
21: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
22: Dus buurtgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
23: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
23: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
23: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
23: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instaschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
23: Dankjewel.
3: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
5: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
7: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
24: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
25: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
7: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
25: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
7: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
25: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurszaal. En op die openingsavond zal ze zijn eigenlijk het kloppend hart zijn van het Cursaal Diatomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
25: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
8: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was u voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostendenaar zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
7: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
7: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
7: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
7: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
2: Dank u, Sebastiaan de Waele.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
11: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
13: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
16: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
7: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
16: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
14: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
7: In de namiddag is er ook iets te doen?
14: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
7: Dat is een activiteit voor kinderen?
14: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
7: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
14: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
7: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
14: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Iedereen luistert.
12: luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxim Donk.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versluis.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
5: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
7: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
26: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
15: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
27: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.
12: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
28: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland. Ja.
7: Ja, want u kent Oostende.
28: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
7: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kurszaal. Dat is allemaal zo gegaan?
28: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn, voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
7: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
28: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
7: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
8: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
7: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen velen konden gaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
8: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
7: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy Dee in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy Dee is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy Dee uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar €95.000 per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
10: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
11: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
12: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
4: Jullie bereiken honderden mensen.
12: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
4: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
12: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
4: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
12: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
4: En bent u zelf bezig met een volgend project?
12: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
4: En wat is dat dan concreet?
12: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
4: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
12: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
13: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
13: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Tourisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, Aquawalking?

0: een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
1: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
1: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
1: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de Rode Blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was u voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
5: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
4: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
5: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
4: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
5: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
4: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
5: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20.

0: 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde show zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
4: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
5: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kursaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
6: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
7: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
7: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar, moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus, ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus, zeer content.
11: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
11: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
11: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien De Waalen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
16: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
11: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
18: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
19: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
20: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 2:10.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
0: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
11: In de namiddag is er ook iets te doen?
0: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
11: Dat is een activiteit voor kinderen?
0: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
11: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
0: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
11: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
0: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
25: Heel simpel, ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, en uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
11: Ja, want u kent Oostende.
25: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
11: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
25: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor ik het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen adertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast, dat is wel heel tof.
11: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
25: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
11: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
11: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Cortec Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
7: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
11: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
7: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
11: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
4: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
6: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat ze wel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
8: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
10: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
8: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
10: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
8: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15@gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
16: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
14: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
11: Jullie bereiken honderden mensen.
14: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
11: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
14: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
11: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
14: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
11: En bent u zelf bezig met een volgend project?
14: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
11: En wat is dat dan concreet?
14: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
11: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
14: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
9: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Martien IJzenwaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
15: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
11: Hoe diep gaan jullie in de zee?
15: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
11: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
15: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
11: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
15: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
11: Veel succes.
15: Dankjewel.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
22: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
23: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
26: U vraagt, uw burgemeester draait.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70.000 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
0: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
0: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
19: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
19: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
19: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
19: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
25: Ik ben David Nasus.
27: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
28: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
6: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
6: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
16: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
21: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
25: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
29: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
29: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
29: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
29: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
29: Ja, de honger is groot. En, maar ze, allee, nu tussen ons zegt hij zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat maar weer nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waele.
9: Nieuws en info aan de kust.
28: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
17: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
17: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
17: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
17: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
17: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
9: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen.
5: Redenen zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
0: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
0: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
5: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
12: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
18: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
19: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
19: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
19: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
6: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
19: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat is dat

0: Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
1: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
9: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
10: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
9: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
10: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
9: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.

0: was George Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
1: Regionieuws.
0: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
0: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
0: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
0: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
0: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
0: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
6: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
7: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
8: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy Die in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
9: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
10: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
10: Hoe diep gaan jullie in de zee?
11: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
10: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
11: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
10: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
11: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
10: Veel succes.
11: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Brande. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
16: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
10: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
18: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
19: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
20: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 2:10.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
10: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
21: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
10: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
21: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
10: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
21: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
2: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
21: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij dus 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van I.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
24: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
24: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
24: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
24: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
2: Ja, die honger is groot.
24: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
2: Dank u, Sebastien de Waele.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open.
0: Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
4: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
10: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
6: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
7: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
8: Alles dat we hier regelmatig staan, dus met Zelfrok of ten of tander, maar toch de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
9: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
10: In de namiddag is er ook iets te doen?
9: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
10: Dat is een activiteit voor kinderen?
9: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
10: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
9: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
10: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
9: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
9: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
9: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kurszaal. Dat is allemaal zo gegaan?
9: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kurszaal of het verhaal van een nieuw Kurszaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
9: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Zeiling op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
6: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
10: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
6: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen veilig ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist veilig van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
10: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
6: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via Het schrijven veer ik naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop. En dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, at gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
12: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
13: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
14: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar €95.000 per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
15: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
16: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
16: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50. met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
16: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
16: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
16: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
16: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
16: Nee, oké. Okay, we gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
23: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
24: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenwaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
7: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
7: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
7: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
7: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
7: Dankjewel.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
27: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan eigenlijk het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
27: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
27: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
27: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
17: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
0: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
0: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
8: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
11: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
12: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus...

0: Botenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
4: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
4: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
3: Dank u, Sebastien de Waele.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
5: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen

0: met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Curaçao.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
9: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
8: In de namiddag is er ook iets te doen?
9: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
8: Dat is een activiteit voor kinderen?
9: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
8: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
9: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
8: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
9: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee dagklapper.
10: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Curaçao geland. Ja.
8: Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders' Stoel. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
8: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
8: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
12: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
13: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
14: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
15: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
16: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht veilig uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
17: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
16: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
17: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
16: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15@gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
18: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
18: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
21: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
22: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
23: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
24: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
8: Jullie bereiken honderden mensen.
24: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
8: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
24: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
8: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
24: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
8: En bent u zelf bezig met een volgend project?
24: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
8: En wat is dat dan concreet?
24: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
8: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
24: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
8: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
8: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
8: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
8: Veel succes.
9: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
5: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
6: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
7: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De Fijne Seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi. Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
13: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
13: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
13: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
13: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
13: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee dagklapper.
3: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ocean Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was u voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
5: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
4: In de namiddag is er ook iets te doen?
5: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
4: Dat is een activiteit voor kinderen?
5: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
4: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
5: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ocean Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
4: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
5: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
7: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
8: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
9: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
10: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
4: Ja. Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
4: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt ja, het sumum zijn, voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
4: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
16: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
18: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
19: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
20: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
21: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
22: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
23: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
22: Ja, er was in Spanje, dat was veel een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
23: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
22: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
24: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
4: Jullie bereiken honderden mensen.
24: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
4: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
24: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
4: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
24: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
4: En bent u zelf bezig met een volgend project?
24: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
5: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
6: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
7: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting.

0: en ontspanning. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
3: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
3: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
3: Dankjewel.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
4: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit, het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
5: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Amsteeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
6: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
6: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
6: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
2: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
6: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij dus 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
4: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee-regionieuws.
4: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
4: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
5: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent, en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
6: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
2: In de namiddag is er ook iets te doen?
6: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
2: Dat is een activiteit voor kinderen?
6: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
2: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
6: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
2: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
6: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
14: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Austin Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
15: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursaal geland. Ja.
2: Ja, want u kent Oostende.
15: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat Dat is allemaal zo gegaan?
15: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atom, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
15: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
4: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
17: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
18: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
19: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
20: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
20: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Tot zover dit regionieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
21: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
22: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
21: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
22: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
21: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
4: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
26: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
3: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
23: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
5: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
7: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
23: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het Sociaal Huis, maar ook hier in het Doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Regionieuws.
4: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
12: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
12: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
12: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
12: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
12: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70.000 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
5: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
6: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
7: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren, richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemeesch. Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
11: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
11: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
11: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
11: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
11: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
15: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
16: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
17: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
18: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
18: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
18: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij.

0: Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
7: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
7: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
5: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
9: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
10: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
11: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
13: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
14: Wat was de aanleiding?

0: Waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
1: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver eigenlijk van Bilbao, waar dan de Duitsers eigenlijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
0: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
1: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
11: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
13: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
14: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
15: Oostende is een unieke. En wij Oostende zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
16: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
16: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
16: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9:00 aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
16: Dankjewel.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
17: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
9: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
17: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
9: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
22: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
9: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
22: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
9: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
22: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
9: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
22: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
4: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
23: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het kleinstrand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
17: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurslaan, het Casino Kurslaan, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurslaan in onze stad.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
17: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurslaan te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
17: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurslaan.
0: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
17: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
17: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurslaan. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
5: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
20: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
24: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
25: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
6: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
6: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
7: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroeverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
9: In de namiddag is er ook iets te doen?
7: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
9: Dat is een activiteit voor kinderen?
7: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
9: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
7: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
9: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
7: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
17: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
17: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
14: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
15: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
16: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
18: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland. Ja.
0: Ja, want u kent Oostende.
18: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
0: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kurszaal. Dat is allemaal zo gegaan?
18: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dat wordt hier met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kurszaal, of het verhaal van een nieuw Kurszaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
0: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
18: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws. Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
22: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
23: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
22: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreden dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
23: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
22: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was George Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeijden.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerken blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
6: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
7: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
6: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
20: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
24: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
25: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lig van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit, het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
10: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
7: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
10: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen
11: Kim luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
12: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
12: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
12: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
12: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instapschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
12: Dankjewel.
11: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met aquawalking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de Rode Blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
27: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
7: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
27: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
7: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
27: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
27: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan

0: Oh, vaak op de Amandine geweest, de IJslandvaart is mij niet vreemd, maar ja, je kunt altijd bijleren natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissnoepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
6: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Kursaal een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
6: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
6: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom.

0: iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
0: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Curaçao is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
0: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Curaçao te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
0: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Curaçao.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
9: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
10: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
11: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden. En de zon gaat onder om 8:40.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
13: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
13: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje. En hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
13: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen. En de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud. Dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
13: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
13: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
8: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
1: Ja. Ja, want u kent Oostende.
8: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
8: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
8: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70.000 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
11: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
12: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
13: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten. En de vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
14: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
13: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
14: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
13: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeijden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
15: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Carolien de Vriend.
18: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
17: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
17: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
17: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
17: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
17: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
17: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
17: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ocean Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien IJzenwaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
19: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
19: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
19: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
19: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
19: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
21: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
22: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Cortec Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms soms duurt dat iets langer dan, dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Gwenys van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
10: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
9: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
10: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
9: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
10: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
9: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
10: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwenys van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit, het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
15: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
9: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Curaçao.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben ook vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
6: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
8: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Curaçao in Oostende. Het Curaçao wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Curaçao, het Casino Curaçao, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Curaçao in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Curaçao te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
9: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Curaçao.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
9: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
25: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
9: In de namiddag is er ook iets te doen?
25: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
9: Dat is een activiteit voor kinderen?
25: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
9: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
25: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
9: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
25: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70.000 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
12: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
16: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
17: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré-vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
18: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
19: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
9: Ja, want u kent Oostende.
19: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
9: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
19: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van het Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
19: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
5: Regionieuws.
2: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Cursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
15: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
26: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
4: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
6: Ja, er was in Spanje, dat was veel een republiek. En dan

0: volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. En dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen veilig konden gaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist veilig van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
0: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
5: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
7: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
6: Jullie bereiken honderden mensen.
7: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
6: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
7: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
6: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
7: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
6: En bent u zelf bezig met een volgend project?
7: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
6: En wat is dat dan concreet?
7: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
6: Ongetwijfeld een interessante

0: Interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen, maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
1: Nee, oké, we gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
5: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
6: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
8: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
8: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
11: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
11: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
11: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
11: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jos Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
14: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
9: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
14: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
16: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat wij hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
17: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
18: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan eigenlijk het vorige Kursaalgebouw, had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
9: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
18: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
9: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
18: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
9: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
18: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
12: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
7: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
8: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
8: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
8: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Nieuws en

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
5: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
6: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
8: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
8: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
8: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
8: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
8: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
14: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
14: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote is gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
14: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
14: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
2: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ocean Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was u voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
4: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
5: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
4: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
5: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
4: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
7: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
8: Er staat één in het Feest en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
9: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
10: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
11: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
10: Jullie bereiken honderden mensen.
11: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
10: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
11: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
10: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
11: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
10: En bent u zelf bezig met een volgend project?
11: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
10: En wat is dat dan concreet?
11: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
10: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
11: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
16: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
10: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
17: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
18: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
19: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
17: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aqua Walking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
14: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
10: Hoe diep gaan jullie in de zee?
14: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
10: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
14: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
10: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
14: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
10: Veel succes.
14: Dankjewel.
3: Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
24: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
10: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
24: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
10: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
24: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze zullen eigenlijk het kloppend hart zijn van het Cursaal Diatomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
10: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
24: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
10: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Regionieuws.
10: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerken blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Cortec Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
9: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
10: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
10: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
5: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
6: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
7: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen.
1: VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar

0: los van de optredens dat ze zullen doen in het Curaçao. Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
1: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom. En iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Curaçao is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
1: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Curaçao te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Curaçao.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
5: Ik ben David Nassus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
9: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
0: In de namiddag is er ook iets te doen?
9: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
0: Dat is een activiteit voor kinderen?
9: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen

0: Volkswagen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud. Dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
0: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
0: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Visclub de Ostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Ostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Ostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee, dagklapper.
6: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het kleinstrand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
7: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
1: Ja. Ja, want u kent Ostende.
7: Ik ken Ostende. Ik ken Ostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Ostende echt heel goed.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
7: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
7: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
9: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
10: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
11: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
12: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
13: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
12: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
14: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
15: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
14: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
15: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
14: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeijeren.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
22: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
22: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
24: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
23: is?
0: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
13: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
13: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
13: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
13: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
13: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
13: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. Ga naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
16: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Martien IJzenwaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
26: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
13: Hoe diep gaan jullie in de zee?
26: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
13: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
26: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
13: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
26: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instapschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
13: Veel succes.
26: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
5: Hier in de site bij het AZ Oostende.
6: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
7: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En ja, het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
8: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
5: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
5: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
5: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
5: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
2: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
5: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
4: In de namiddag is er ook iets te doen?
5: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
4: Dat is een activiteit voor kinderen?
5: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
4: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
5: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
4: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
5: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
7: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
8: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
9: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Cortec Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
11: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
12: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
4: Ja, want u kent Oostende.
12: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
4: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
12: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
4: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
12: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Sifan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
17: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
18: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
17: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
19: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
20: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
21: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
22: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
2: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor-legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
22: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
2: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Sivan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerken blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek

0: zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
1: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
1: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
5: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Ja, het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
6: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
7: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenwaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar?

0: van willen proeven?
1: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
1: Dankjewel. Nieuws en info aan de
2: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
4: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
4: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
0: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
0: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
0: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurszaal. En op die openingsavond zal ze zullen eigenlijk het kloppend hart zijn van het Cursaal Diatomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
0: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows, zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het Kleinstrand en dat ter hoogte van de Rode Blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
5: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
5: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
7: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
8: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
9: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissnoepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
10: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
11: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
4: In de namiddag is er ook iets te doen?
11: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
4: Dat is een activiteit voor kinderen?
11: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen. En de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud. Dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
4: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
11: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
4: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
11: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
5: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
16: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
17: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
18: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
4: Ja, want u kent Oostende.
18: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
4: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
18: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
4: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
18: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
4: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
22: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
23: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
22: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936.
3: Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen ja, enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. En dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
23: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
3: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan er bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, HILTROP15@gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70.000 naar €95.000 per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
10: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
6: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
19: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
20: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
24: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
25: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
6: Jullie bereiken honderden mensen.
25: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
6: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
25: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
6: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
25: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
6: En bent u zelf bezig met een volgend project?
25: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
6: En wat is dat dan concreet?
25: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
6: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
25: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
26: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
26: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
26: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
26: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
26: Dankjewel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissen gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
4: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
13: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
6: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
13: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
6: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
13: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
6: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
13: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
16: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor ROA betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen ROA ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
17: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70.000 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
6: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Kursaal een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
6: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
6: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
6: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Daar zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen, zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien, zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Als de Paulusfeesten een geroepen voor om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
27: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
28: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
29: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
8: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
30: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
6: In de namiddag is er ook iets te doen?
30: Ja, In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
4: Dat is een activiteit voor kinderen?
30: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
4: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
30: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
4: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
30: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
5: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: Visclub de Ostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
3: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland.
2: Ja. Ja, want u kent Oostende.
3: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
3: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dat wordt hier met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
3: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Oostende werd het zeilschip Tommy Dee in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy Dee is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy Dee uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen.

0: Redenen zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
1: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
1: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
5: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
6: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
7: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
9: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
10: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
9: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de Republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao. Ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. En dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
10: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
9: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop, en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
11: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
7: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
7: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
7: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
7: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
7: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
7: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
7: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissen gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostense politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostense organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee Dagklapper.
4: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was u voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar, intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
8: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
8: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
8: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
8: Veel succes.
9: Dankjewel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
11: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
12: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70.000 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
13: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
14: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
13: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
14: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
7: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
14: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
7: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
14: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
7: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
14: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
7: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
20: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
21: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
22: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
23: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel. Dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nico Geldhof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
2: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concertenevenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
2: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom. En iedereen die meegeholpen heeft, aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
14: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
2: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Wandegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
26: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
14: In de namiddag is er ook iets te doen?
26: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
14: Dat is een activiteit voor kinderen?
26: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
14: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
26: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
14: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
26: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld.
1: Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
3: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
14: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
11: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
12: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
13: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live en uiteindelijk de Pukkelpop Shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
14: Ja, want u kent Oostende.
13: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
14: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
13: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
14: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
13: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
14: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
14: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
18: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
14: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
14: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
21: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
22: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
21: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
22: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
21: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
20: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio
20: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
10: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
10: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
9: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
11: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
11: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
11: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
11: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële

0: de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
1: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
5: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
6: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
7: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gooien en in het patrimonium van Stenen Dorp.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurszaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurszaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
2: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kurszaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte

0: en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
7: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
7: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
0: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
7: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
7: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurzaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
7: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurzaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
7: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurzaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
2: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
10: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
0: In de namiddag is er ook iets te doen?
10: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
0: Dat is een activiteit voor kinderen?
10: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
0: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
10: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
0: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
10: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurzaal geland.
0: Ja. Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
0: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kurzaal. Dat,
12: dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van het ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
12: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
14: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
15: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
16: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
12: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
16: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
18: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht veilig uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
19: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
18: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreden dat ook de kinderen dat tot gingen veilig ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist veilig van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
19: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
18: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
0: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
3: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
12: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
7: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
23: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken Gerststraat en Nieuwlandstraat die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
24: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
25: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
12: Jullie bereiken honderden mensen.
25: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
12: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
25: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
12: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
25: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
12: En bent u zelf bezig met een volgend project?
25: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
12: En wat is dat dan concreet?
25: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
12: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
25: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
17: Noordzee Regio Nieuws.
0: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Martien Eisenwaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
12: Hoe diep gaan jullie in de zee?
2: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
12: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
2: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
12: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
2: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
12: Veel succes.
2: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
5: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
6: Dus het is het Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
7: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
7: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
7: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
7: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
8: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
8: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
8: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
8: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
8: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
4: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
4: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
4: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
4: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
4: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Cortec Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
9: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee-regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
12: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
12: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
15: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
16: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
17: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
18: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
17: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
18: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het

0: week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
4: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het off-season proberen doen. Uiteraard gaan we

0: communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
0: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
7: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instaschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
9: Dankjewel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Wandegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
16: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
16: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
16: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurszaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
17: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
16: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
10: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
19: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
20: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
21: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
0: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
17: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
0: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
10: Tot zover dit regionieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
22: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
17: In de namiddag is er ook iets te doen?
22: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
17: Dat is een activiteit voor kinderen?
22: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
17: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
22: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
17: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
22: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
3: Iedere Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
17: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
24: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
22: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
25: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
26: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland. Ja.
17: Ja, want u kent Oostende.
26: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
17: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kurszaal. Dat is allemaal zo gegaan?
26: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt ja, het summum zijn voor mij ook. Hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
17: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
26: Ja, dus we hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
10: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
2: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
7: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
2: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. En dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreden dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
7: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
2: Ja, het boekje is in beperkte uitgaven en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop, en dan Hiltrop, Hiltrop, 15, @gmail.com. www.oosthemweekend.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
10: Dat was George Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeijden.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanoor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar €95.000 per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
0: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
17: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
0: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
10: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
9: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
12: Het zijn bijzonder straffe, bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
13: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
14: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
17: Jullie bereiken honderden mensen.
14: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
17: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
14: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
17: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
14: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
17: En bent u zelf bezig met een volgend project?
14: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
17: En wat is dat dan concreet?
14: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
17: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
14: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
17: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
19: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
17: Hoe diep gaan jullie in de zee?
19: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
17: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
19: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
17: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
19: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
17: Veel succes.
19: Dankjewel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
3: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
3: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
5: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
6: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
7: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
8: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
8: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
10: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
9: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
10: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
10: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
9: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
10: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
10: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
9: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
10: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
15: Ja, hier komt een gloednieuw lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
3: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken. Kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
16: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij.

0: In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
0: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
0: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
0: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Visclub de Ostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Ostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Ostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
5: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
1: Ja. Ja, want u kent Ostende.
5: Ik ken Ostende. Ik ken Ostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecologe. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Ostende echt heel goed. Ja.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
5: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Ostende. Ja, en dan kom je in dit iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
5: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met...

0: the Atomic Orchestra.
1: News and info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
4: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
7: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
8: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
9: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht veilig uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
10: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
9: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
10: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
9: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15@gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
0: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
5: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katlijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
16: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
5: Jullie bereiken honderden mensen.
16: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
5: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
16: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
5: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
16: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
5: En bent u zelf bezig met een volgend project?
16: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
5: En wat is dat dan concreet?
16: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
5: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
16: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
17: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
5: Hoe diep gaan jullie in de zee?
17: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
5: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
17: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
5: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
17: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
5: Veel succes.
17: Dankjewel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
18: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
19: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
4: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
5: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
20: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
20: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
20: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
5: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
20: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Bratanus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
5: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
6: Inderdaad, het breidt uit wel eens waar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
8: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nico Geldhof, u bent schepen bevoegd voor het Cursaal in Oostende. Het Cursaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Cursaal, het Casino Cursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
5: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
5: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
5: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
20: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
5: In de namiddag is er ook iets te doen?
20: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
5: Dat is een activiteit voor kinderen?
20: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
5: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
20: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
5: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
20: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
4: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
10: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
12: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
22: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
23: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
5: Ja, want u kent Oostende.
23: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
5: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
23: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
5: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
23: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
5: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
16: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
25: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
16: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewendeld, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen konden gaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
25: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
16: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
0: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Kathleen Vervarke, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
7: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
5: Jullie bereiken honderden mensen.
7: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
5: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
7: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hè. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
5: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
7: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
5: En bent u zelf bezig met een volgend project?
7: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
5: En wat is dat dan concreet?
7: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
5: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
7: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
17: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
18: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
4: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
21: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
5: Hoe diep gaan jullie in de zee?
21: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
5: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
21: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
5: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
21: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
5: Veel succes.
21: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaré.
19: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis.

0: die muzikanten kunnen laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
4: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
5: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Pinkgemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
6: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat Kursaal hebben wij nooit volgekregen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
0: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
0: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven.

0: Met special guest artiesten, wat dat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
0: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
0: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
0: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
5: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
5: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
7: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
8: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
9: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
10: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
10: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
10: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
10: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
10: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films. Maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
16: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken. En hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland. Ja.
1: Ja, want u kent Oostende.
16: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kurszaal. Dat is allemaal zo gegaan?
16: Wel, ik denk in eerste instantie, het is, als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kurszaal of het verhaal van een nieuw Kurszaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
16: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
4: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
17: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten. En de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
18: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
17: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
18: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
17: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
4: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij dachten, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
10: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
20: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
4: Regio Nieuws. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
5: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
5: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
0: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
0: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
0: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
0: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
0: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
0: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
23: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
26: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
27: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
28: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
29: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
4: Hoe diep gaan jullie in de zee?
29: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
4: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
29: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
4: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
29: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur. muur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
29: Dankjewel.
3: Noordzee-regionieuws.
4: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
7: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
7: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
7: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
7: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
4: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
5: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
5: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
12: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
13: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of Inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
14: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten-evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen, aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
8: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
8: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
8: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
8: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
8: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissen gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
9: Ja. Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende, absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
9: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
9: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
9: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het Kursaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
12: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
13: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
14: Al is dat meer regelmatig staan, zelf ook of ten of ander, maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een Kursaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
15: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
16: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
9: Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
17: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
18: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
17: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan

0: is in beperkte uitgaven en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. Ja, en eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
7: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
7: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
9: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
10: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
13: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
12: Jullie bereiken honderden mensen.
13: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
12: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
13: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
12: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
13: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis

0: gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
0: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is het dan concreet?
0: Ben u nog bezig met archiefonderzoek? Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Regionieuws. Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
4: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van ja, Bredene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
5: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
6: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit, het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen Martijn luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
13: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
13: Ja, In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
13: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
13: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
13: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
15: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
16: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
17: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de 3 kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
18: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
18: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
18: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
18: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Ie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kursaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrije strand op het strand van Oostende. Ja.
4: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
20: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
21: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
23: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
24: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
23: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
24: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
23: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was George Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
5: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
5: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
5: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
5: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
5: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
5: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
5: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissnoepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
8: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
10: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
11: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
12: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
12: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
12: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
12: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
12: Dankjewel.
0: en info aan de kust.
7: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
9: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gael Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkheere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
17: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
17: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
17: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurszaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurszaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
17: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurszaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
4: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
6: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
7: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
8: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
9: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rucanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
10: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om

0: opgewerkt.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
4: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
4: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
4: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
4: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
4: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
11: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief, zegt Philippe Leconte van Oostend Sailing.
12: Wij werken niet alleen samen met andere watersportclubs, zoals de watersport Oostende Spuikom of de Royal North Sea, maar wij werken ook heel nauw samen met andere organisaties die actief zijn op Oosteroever, zoals Natuurpunt en ook Horizon Educatief. Dat is heel belangrijk dat wij een community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
1: Basket

0: politie houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerken is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egide de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
7: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
8: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
7: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
8: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
7: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
0: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week neemt de branding nieuwe lokalen in gebruik op de campus aan de Generaal Jongbloedlaan in Oostende. De branding is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De nieuwe lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De Vrije Basisschool sloot de deuren. Middelkerken besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
12: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
13: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
14: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het centrum Duaal Leren van het VTI.
15: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
9: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers lopen. Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
15: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
0: In Ichtigem was er opnieuw een inbraakpoging. In de stationsstraat probeerde een 40-jarige man uit Jabbeke in te breken. Hij werd op heterdaad betrapt en aangehouden. In Blankenbergen komt er geen aanpassing van het reglement om burgers vragen te laten stellen op de gemeenteraad. Nu kan dat vanaf 200 handtekeningen. Vlaams Belang wilde ook individuele mensen vragen laten stellen. Burgemeester Bjorn Prassen zegt dat het zou leiden tot weinig efficiënte gemeenteraden. Twee Albanezen zijn veroordeeld voor 2 inbraken in Gistel. Ze kregen 1 jaar effectief. Het duo werd ook gelinkt aan 12 andere inbraken in onder meer Oostende en Oudenburg, maar ze werden daar niet voor veroordeeld. De Oosteroeverwandeling morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. Oostendseling werd daarvoor samen met Natuurpunt en Horizon Educatief. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
16: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
16: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
16: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendseiling.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
16: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
18: Ik ben David Nases.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief, zegt Philippe Leconte van Oostendseiling.
21: Wij werken niet alleen samen met andere watersportclubs, zoals de watersport Oostende Spuikom of de Royal North Sea, maar wij werken ook heel nauw samen met andere organisaties die actief zijn op Oosteroever, zoals Natuurpunt en ook Horizon Educatief. Dat is heel belangrijk, dat wij een community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
0: Basket at Sea houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerken is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egide de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
14: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
3: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
22: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
9: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
22: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
9: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
22: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
9: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
22: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week neemt de branding nieuwe lokalen in gebruik op de campus aan de Generaal Jongbloedlaan in Oostende. De branding is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De nieuwe lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De Vrije Basisschool sloot de deuren. Middelkerke besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marcel van Tilt.
24: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
26: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurzaal in Oostende. Het Kurzaal wil weer een huisorkest. Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het Centrum Duaal Leren van het VTI.
15: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
4: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
15: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact.
0: In Ichtigem was er opnieuw een inbraakpoging. In de stationsstraat probeerde een 40-jarige man uit Jabbeke in te breken. Hij werd op heterdaad betrapt en aangehouden. In Blankenbergen komt er geen aanpassing van het reglement om burgers vragen te laten stellen op de gemeenteraad. Nu kan dat vanaf 200 handtekeningen. Vlaams Belang wilde ook individuele mensen vragen laten stellen. Burgemeester Bjorn Prasse zegt dat het zou leiden tot weinig efficiënte gemeenteraden. 2 Albanezen zijn veroordeeld voor 2 inbraken in Gistel. Ze kregen 1 jaar effectief. Het duo werd ook gelinkt aan 12 andere inbraken in onder meer Oostende en Oudenburg, maar ze werden daar niet voor veroordeeld. De Oosteroeverwandeling morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. Oostendzeiling werd daarvoor samen met Natuurpunt en Horizon Educatief. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
7: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
8: En dat is heel de zomer lang gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
10: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
11: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroeverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
9: In de namiddag is er ook iets te doen?
11: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
9: Dat is een activiteit voor kinderen?
11: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
9: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
11: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
9: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
11: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief, zegt Philippe Leconte van Oostend Sailing.
21: Wij werken niet alleen samen met andere watersportclubs, zoals de watersport Oostende Spuikom of de Royal North Sea, maar wij werken ook heel nauw samen met andere organisaties die actief zijn op Oosteroever, zoals Natuurpunt en ook Horizon Educatief. Dat is heel belangrijk, dat wij een community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
0: Basket at Sea houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerke is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egide de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
18: Heel simpel, ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, en uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
9: Ja, want u kent Oostende.
18: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
9: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
18: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
9: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
18: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin dat wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week neemt de branding nieuwe lokalen in gebruik op de campus aan de Generaal Jongbloedlaan in Oostende. De branding is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De nieuwe lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De vrije basisschool sloot de deuren. Middelkerken besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
3: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
4: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
3: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
4: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
3: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop, en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
6: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
7: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
8: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
9: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het centrum Duaal Leren van het VTI.
10: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving. En daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
11: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
10: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: In Ichtegem was er opnieuw een inbraakpoging. In de stationsstraat probeerde een 40-jarige man uit Jabbeke in te breken. Hij werd op heterdaad betrapt en aangehouden. In Blankenbergen komt er geen aanpassing van het reglement om burgers vragen te laten stellen op de gemeenteraad. Nu kan dat vanaf 200 handtekeningen. Vlaams Belang wilde ook individuele mensen vragen laten stellen. Burgemeester Bjorn Prasse zegt dat het zou leiden tot weinig efficiënte gemeenteraden. Twee Albanezen zijn veroordeeld voor twee inbraken in Gistel. Ze kregen 1 jaar effectief. Het duo werd ook gelinkt aan 12 andere inbraken in onder meer Oostende en Oudenburg, maar ze werden daar niet voor veroordeeld. De Oosteroeverwandeling morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. Oostend Zeeling werd daarvoor samen met Natuurpunt en Horizon Educatief. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
12: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
11: Jullie bereiken honderden mensen.
12: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
11: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
12: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
11: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
12: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
11: En bent u zelf bezig met een volgend project?
12: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
11: En wat is dat dan concreet?
12: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
11: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
12: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
16: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief, zegt Philippe Leconte van Oostend Sailing.
18: Wij werken niet alleen samen met andere watersportclubs, zoals de watersport Oostende Spuikom of de Royal North Sea, maar wij werken ook heel nauw samen met andere organisaties die actief zijn op Oosteroever, zoals Natuurpunt en ook Horizon Educatief. Dat is heel belangrijk dat wij een community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
1: Basket at Sea houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerke is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egide de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuw zwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
19: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
20: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
21: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
22: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
11: Hoe diep gaan jullie in de zee?
22: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
11: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
22: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
11: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
22: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.oostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
11: Veel succes.
22: Dankjewel.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week neemt de branding nieuwe lokalen in gebruik op de campus aan de Generaal Jongbloedlaan in Oostende. De branding is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De nieuwe lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De vrije basisschool sloot de deuren. Middelkerken besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
24: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
11: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
24: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
11: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
24: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
11: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
24: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het Centrum Duaal Leren van het VTI.
25: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
11: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Lopen. Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
25: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: In Ichtegem was er opnieuw een inbraakpoging. In de stationsstraat probeerde een 40-jarige man uit Jabbeke in te breken. Hij werd op heterdaad betrapt en aangehouden. In Blankenbergen komt er geen aanpassing van het reglement om burgers vragen te laten stellen op de gemeenteraad. Nu kan dat vanaf 200 handtekeningen. Vlaams Belang wilde ook individuele mensen vragen laten stellen. Burgemeester Bjorn Prasse zegt dat het zou leiden tot weinig efficiënte gemeenteraden. Twee Albanezen zijn veroordeeld voor twee inbraken in gisteren.

0: middelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
1: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
2: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
7: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
6: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
7: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
6: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
7: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
6: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
7: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is.

0: dit gebouw.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief.

0: community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
1: Basket at Sea houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerken is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egide de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
9: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
8: In de namiddag is er ook iets te doen?
9: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
8: Dat is een activiteit voor kinderen?
9: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
8: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
9: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
8: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
9: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week neemt de branding nieuwe lokalen in gebruik op de campus aan de Generaal Jongbloedlaan in Oostende. De branding is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De nieuwe lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De vrije basisschool sloot de deuren. Middelkerken besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier

0: geland. Ja.
1: Ja, want u kent Oostende.
0: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
0: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van het ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
0: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
4: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
5: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken Gerststraat en Nieuwlandstraat die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
6: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het Centrum Duaal Leren van het VTI.
7: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
7: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: In Ichtigem was er opnieuw een inbraakpoging. In de Stationsstraat probeerde een 40-jarige man uit Jabbeke in te breken. Hij werd op heterdaad betrapt en aangehouden. In Blankenbergen komt er geen aanpassing van het reglement om burgers vragen te laten stellen op de gemeenteraad. Nu kan dat vanaf 200 handtekeningen. Vlaams Belang wilde ook individuele mensen vragen laten stellen. Burgemeester Bjorn Prasse zegt dat het zou leiden tot weinig efficiënte gemeenteraden. 2 Albanezen zijn veroordeeld voor 2 inbraken in Gistel. Ze kregen 1 jaar effectief. Het duo werd ook gelinkt aan 12 andere inbraken in onder meer Oostende en Oudenburg, maar ze werden daar niet voor veroordeeld. De Oosteroeverwandeling morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. Oostendseling werd daarvoor samen met Natuurpunt en Horizon Educatief. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
9: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
10: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
9: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
10: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
9: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief, zegt Philippe Leconte van Oostendseling.
15: Wij werken niet alleen samen met andere watersportclubs, zoals de watersport Oostende Spuikom of de Royal North Sea, maar wij werken ook heel nauw samen met andere organisaties die actief zijn op Oosteroever, zoals Natuurpunt en ook Horizon Educatief. Dat is heel belangrijk, dat wij een community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
1: Basket at Sea houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerken is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egide de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
16: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
17: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
3: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
19: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
18: Jullie bereiken honderden mensen.
19: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
18: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
19: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
18: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
19: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
18: En bent u zelf bezig met een volgend project?
19: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
18: En wat is dat dan concreet?
19: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
18: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
19: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Antwerpse Regio Nieuws.
1: Volgende week neemt de branding nieuwe lokalen in gebruik op de campus aan de Generaal Jongbloedlaan in Oostende. De branding is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De nieuwe lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De Vrije Basisschool sloot de deuren. Middelkerken besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
7: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
7: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
7: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
7: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
7: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het Centrum Duaal Leren van het VTI.
2: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
2: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact.
1: In Ichtegem was er opnieuw een inbraakpoging. In de stationstraat probeerde een 40-jarige man uit Jabbeke in te breken. Hij werd op heterdaad betrapt en aangehouden. In Blankenbergen komt er geen aanpassing van het reglement om burgers vragen te laten stellen op de gemeenteraad. Nu kan dat vanaf 200 handtekeningen. Vlaams Belang wilde ook individuele mensen vragen laten stellen. Burgemeester Bjorn Prasse zegt dat het zou leiden tot weinig efficiënte gemeenteraden. Twee Albanezen zijn veroordeeld voor twee inbraken in Gistel. Ze kregen 1 jaar effectief. Het duo werd ook gelinkt aan 12 andere inbraken in onder meer Oostende en Oudenburg, maar ze werden daar niet voor veroordeeld. De Oosteroeverwandeling morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. Oostend Zeiling werd daarvoor samen met Natuurpunt en Horizon Educatief. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
5: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
6: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
7: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige Cursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Cursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Cursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Cursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
3: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief, zegt Philippe Leconte van Oostend Sailing.
10: Wij werken niet alleen samen met andere watersportclubs, zoals de watersport Oostende Spuikom of de Royal North Sea, maar wij werken ook heel nauw samen met andere organisaties die actief zijn op Oosteroever, zoals Natuurpunt en ook Horizon Educatief. Dat is heel belangrijk, dat wij een community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
3: Basket at Sea houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerke is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egide de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Cursaal in Oostende. Het Cursaal wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Cursaal, het Casino Cursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat dat Atomic Orchestra zich hier zou huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten, dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
12: Volgende week neemt de branding nieuwe lokalen in gebruik op de campus aan de Generaal Jongbloedlaan in Oostende. De branding is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De nieuwe lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De vrije basisschool sloot de deuren. Middelkerken besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
16: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteiten in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
6: In de namiddag is er ook iets te doen?
16: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
6: Dat is een activiteit voor kinderen?
16: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen. En de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud. Dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
16: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
16: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
18: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
19: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het Centrum Duaal Leren van het VTI.
2: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
2: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact.
12: In Ichtigem was er opnieuw een inbraakpoging. In de stationsstraat probeerde een 40-jarige man uit Jabbeke in te breken. Hij werd op heterdaad betrapt en aangehouden. In Blankenbergen komt er geen aanpassing van het reglement om burgers vragen te laten stellen op de gemeenteraad. Nu kan dat vanaf 200 handtekeningen. Vlaams Belang wilde ook individuele mensen vragen laten stellen. Burgemeester Bjorn Prasse zegt dat het zou leiden tot weinig efficiënte gemeenteraden. Twee Albanezen zijn veroordeeld voor 2 inbraken in Gistel. Ze kregen 1 jaar effectief. Het duo werd ook gelinkt aan 12 andere inbraken in onder meer Oostende en Oudenburg, maar ze werden daar niet voor veroordeeld. De Oosteroeverwandeling morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. Oostend Sailing werd daarvoor samen met Natuurpunt en Horizon Educatief. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
20: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
20: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
20: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn, voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal, of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
20: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
12: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief, zegt Philippe Lecomte van Oostend Sailing.
10: Wij werken niet alleen samen met andere watersportclubs, zoals de watersport Oostende Spuikom of de Royal North Sea, maar wij werken ook heel nauw samen met andere organisaties die actief zijn op Oosteroever, zoals Natuurpunt en ook Horizon Educatief. Dat is heel belangrijk, dat wij een community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
12: Basket at Sea houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerken is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egypte de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
26: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
1: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
5: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
7: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten. En de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
9: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
7: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, ja, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor-legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
9: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
7: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
12: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
12: Volgende week neemt de branding nieuwe lokalen in gebruik op de campus aan de Generaal Jongbloedlaan in Oostende. De branding is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De nieuwe lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De Vrije Basisschool sloot de deuren. Middelkerke besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
27: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
6: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
6: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
6: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
6: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
6: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
6: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
6: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
12: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het Centrum Duaal Leren van het VTI.
2: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
2: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het school

0: Weinig efficiënte gemeenteraden. Twee Albanezen zijn veroordeeld voor twee inbraken in Gistel. Ze kregen 1 jaar effectief. Het duo werd ook gelinkt aan 12 andere inbraken in onder meer Oostende en Oudenburg, maar ze werden daar niet voor veroordeeld. De Oosteroeverwandeling morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. Oostend Zeeling werd daarvoor samen met Natuurpunt en Horizon Educatief. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
3: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
4: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
5: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek, Ensor en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
7: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
0: Hoe diep gaan jullie in de zee?
7: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
0: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
7: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
7: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.oostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur. natuur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal